Bestuur uit van Jezus terugkomend het. En waar weet je dat? Waar kost je biblisch zijn ek zie uit? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor van deel harken. En van deel de tweede pot van de 10 jongfruis, waar Jezus een gelijknis vertalen deed van de ongerscheid tussen die wat uit zijn en niet uit zijn. En er zijn vier ongescheiden tussen deze 10 frühest, deze vijf Türrichte. De einzige zijn weis, einzige zijn Türricht, einzige han oil, einzige nicht, einzige han lampen wat brennen dan, einzige nicht, en einzige kennen Jezus. Ik wonder wat wist die zijn van die zelfs. So, wo immer die harken des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, Deutschland, vielleicht best die ältere, jung, die best in Altenheim, oder die best bij de Jugend, dankschein für hier harken. Dat wichtigste Frau, wat die Rikus Frau in dit leven is, zie ik reid, Jezus te begegnen. En wo weid ik dat? Van deel, de tweede part van de Botschaft, en wieder, de antwoord te de Frau, dat die kost Klarheit han, als du reit bist, für Jesus sein kommt.